0: Radio Anzi. B1. Enjoy the music.
1: Mamma mia. Mamma mia.

0: weten eindelijk wie in Oostende deel gaat nemen aan mijn restaurant en waar. Want we gaven onlangs mee dat Oostende één van de gaststeden is in het nieuwe seizoen van dat populaire tv-programma. En het zijn Clemence en Bahir die in de Venetiaanse gaanderijen aan de slag zullen gaan.
1: Omdat wij ons willen bewijzen voor dat we dat kunnen, dat we zelf een restaurant kunnen runnen. We willen ook dat mensen zien wat we in onze mars hebben. Dat wij heel veel liefde hebben voor de horeca. En we willen dat kunnen uiten op tv. En ook vooral in de zaal. En we willen vooral de mensen verwennen met lekker eten, goede bediening, goed wijntje, goede cocktail, non-alcoholisch ook.
2: Jullie hebben al heel veel gewerkt in de horeca. Wat heb jij precies al gedaan?
1: Ik heb bij Oortwest gewerkt. Vicino, Bonk vooral, Lanterne ook soms. Ik heb op de strandbars bij mijn vader gewerkt. Maar ik ben eigenlijk gewoon opgegroeid in een horecafamilie. Waardoor dat eigenlijk ja, met de paplepel is doorgegeven. Ik vind het de max. I love it.
2: Bahir, je hebt ook een reputatie in de horeca. Wat heb jij precies gedaan vroeger?
3: Ik ben eigenlijk in de keuken, in de afwasser gestart en opgeklommen. Alle aspecten van de keuken heb ik geleerd. Nu ben ik eigenlijk al chef.
2: Jij hebt vroeger nog gewerkt op de Golf in Oostende.
3: Ja, klopt. De Golf in Oostende was mijn laatste job. Ik heb daar een viertal jaar gewerkt, als chef ook. Een superleuke plek, supergezellig.
2: Wat ons natuurlijk benieuwd, wat komt er op de kaart?
3: Veel uit de zee, veel uit de Noordzee. Verse lokale producten. Klassiekers met een twist van Chef Bahir.
2: En een beetje rock'n'roll?
1: Ja, want Oostende is rock'n'roll, klassiek en rock'n'roll. En we willen dat ook in de zaak brengen. We willen eigenlijk Oostende ook op een bepaalde manier mooi in beeld brengen, op tv ook. Ook zeker met visproducten. Zo raar zijn moesten we hier op deze locatie vlees of ribbetjes verkopen. Maar like bijvoorbeeld, ja, het is hier heel klassiek in de Venetiaanse. En dan gaan we met coole kunstwerken werken. Siegfried van Crystal Ship komt ook hier op die grote muur nog een mega cool kunstwerk maken met de lange nel op. Dat is ook een beetje verwerkt in ons logo.
0: Het nieuwe seizoen van mijn restaurant start volgende week. Op 7 november verandert het strand van Oostende in een zee van licht met meer dan 10.000 ledkaarsjes. Tijdens Strand Verlicht kunnen bezoekers overleden geliefden herdenken van het Cursaal tot de Wellington Renbaan. Bezoekers kunnen vooraf een pakketje met 20 ledkaarsjes reserveren. En de stad zoekt ook nog vrijwilligers om te helpen. Kwetsbare inwoners van Oudenburg kunnen vanaf nu terecht bij een dierenvoedselbank. Het lokaal bestuur werkt daarvoor samen met de sociale kruidenier Tope en VZW Ark van Koekelaren. Elke laatste vrijdag van de maand verdelen ze gratis dierenvoeding voor honden en katten. Wie in aanmerking komt, moet vooraf inschrijven en kan maximaal 2 huisdieren registreren. De dieren moeten verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Deelnemers betalen wel 1 euro voor transport en werkingskosten.
4: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: kan lage bewolking en nevel eerst lang blijven hangen. Vooral aan de kust, maar later toch zonnig bij 24 graden. Woensdag is zwaar bewolkt met periodes van regen en later ook buien bij 20 graden. Donderdag start met wolken en kans op een bui. Daarna volgen opklaringen bij 19 graden. Vrijdag wordt zonnig en droog met 18 tot 19 graden. En zaterdag is er eerst kans op nevel of mist. Daarna zonnig bij 18 graden.
1: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: weten eindelijk wie in Oostende deel gaat nemen aan mijn restaurant en waar. Want we gaven onlangs mee dat Oostende één van de gaststeden is in het nieuwe seizoen van dat populaire tv-programma. En het zijn Clemence en Bahir die in de Venetiaanse Gaanderijen aan de slag zullen gaan.
1: Omdat wij ons willen bewijzen voor dat we dat kunnen, dat we zelf een restaurant kunnen runnen. We willen ook dat mensen zien wat we in onze mars hebben. Dat wij heel veel liefde hebben voor de horeca. En we willen dat kunnen uiten op tv. En ook vooral in de zaal. En we willen vooral de mensen verwennen met lekker eten, goede bediening, goed wijntje, goede cocktail, non-alcoholisch ook.
2: Jullie hebben al heel veel gewerkt in de horeca. Wat heb jij precies al gedaan?
1: Ik heb bij Oortwest gewerkt. Vicino, Bonk vooral, Lanterne ook soms. Ik heb op de strandbars bij mijn vader gewerkt. Maar ik ben eigenlijk gewoon opgegroeid in een horecafamilie. Waardoor dat eigenlijk ja, met de paplepel is doorgegeven. Ik vind het de max. I love it.
2: Bahir, je hebt ook een reputatie in de horeca. Wat heb jij precies gedaan vroeger?
3: Ik ben eigenlijk in de keuken, in de afwasser gestart en opgeklommen. Alle aspecten van de keuken heb ik geleerd. Nu ben ik eigenlijk al chef.
2: Jij hebt vroeger nog gewerkt op de Golf in Oostende.
3: Ja, klopt. De Golf in Oostende was mijn laatste job. Ik heb daar een viertal jaar gewerkt, als chef ook. Een superleuke plek, supergezellig.
2: Wat ons natuurlijk benieuwd, wat komt er op de kaart?
3: Veel uit de zee, veel uit de Noordzee. Verse lokale producten. Klassiekers met een twist van chef Bahir.
2: En een beetje rock'n'roll?
1: Ja, want Oostende is rock'n'roll, klassiek en rock'n'roll. En we willen dat ook in de zaak brengen. We willen eigenlijk Oostende ook op een bepaalde manier mooi in beeld brengen, op tv ook. Ook zeker met visproducten. Zo raar zijn moesten we hier op deze locatie vlees of ribbetjes verkopen. Maar like bijvoorbeeld, ja, het is hier heel klassiek in de Venetiaanse. En dan gaan we met coole kunstwerken werken. Siegfried van Crystal Ship komt ook hier op die grote muur nog een mega cool kunstwerk maken met de lange nel op. Dat is ook een beetje verwerkt in ons logo.
0: Het nieuwe seizoen van mijn restaurant start volgende week. Dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende kan voorlopig verder dankzij steun van privépartners. Vorige week sloeg het asiel alarm omdat er amper nog geld op de rekening stond. Er zou daardoor ook geen geld meer zijn voor dierenverzorging en de lonen van het personeel. Een steunactie bracht voorlopig bijna €14.000 op, terwijl ook via de website geld binnenkomt. Intussen lopen de gesprekken met de stad over een duurzame oplossing verder. Op 7 november verandert het strand van Oostende in een zee van licht met meer dan 10.000 LED-kaarsjes. Tijdens Strandverlicht kunnen bezoekers overleden geliefden herdenken, van het Kursaal tot de Wellingtonrenbaan. Bezoekers kunnen vooraf een pakketje met 20 LED-kaarsjes reserveren. En de stad zoekt ook nog vrijwilligers om te helpen.
4: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: weerbericht.
1: Vandaag kan lage bewolking en nevel eerst lang blijven hangen, vooral aan de kust, maar later toch zonnig bij 24 graden. Woensdag is zwaar bewolkt, met periodes van regen en later ook buien bij 20 graden. Donderdag start met wolken en kans op een bui, daarna volgen opklaringen bij 19 graden. Vrijdag wordt zonnig en droog met 18 tot 19 graden. En zaterdag is er eerst kans op nevel of mist, daarna zonnig bij 18 graden.
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

0: In Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Christoffer Sluiscentrum in Bredene loopt een nieuwe tentoonstelling van internationaal kunstenaar Philippe Badert. Hij onderzoekt er hoe we naar sociale media kijken en hoe we onszelf tonen en bekeken worden. Naast landschappen zijn er ook portretten waarbij de toeschouwer zelf deel wordt van het kijkspel. De expo loopt nog tot en met 16 oktober. Kwetsbare inwoners van Oudenburg kunnen vanaf nu terecht bij een dierenvoedselbank. Het lokaal bestuur werkt daarvoor samen met de sociale kruidenier Tope en VZW Ark van Koekelaren. Elke laatste vrijdag van de maand verdelen ze gratis dierenvoeding voor honden en katten. Wie in aanmerking komt, moet vooraf inschrijven en kan maximaal 2 huisdieren registreren. De dieren moeten verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Deelnemers betalen wel 1 euro voor transport en werkingskosten. Het Kalië-lokaal van Leffingen heeft een nieuwe kleurrijke muurschildering. Kunstenaar Siegfried Vink ontwierp en realiseerde de mural op het gebouw. De Kalië-leden zijn actief betrokken geweest en konden meenadenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. Het resultaat moet de sfeer en identiteit van de Kalië duidelijk in beeld brengen. De muurschildering geeft het lokaal bovendien een frisse en opvallende uitstraling.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.

0: weerbericht.
1: Vandaag kan lage bewolking en nevel eerst lang blijven hangen, vooral aan de kust, maar later toch zonnig bij 24 graden. Woensdag is zwaar bewolkt, met periodes van regen en later ook buien bij 20 graden. Donderdag start met wolken en kans op een bui, daarna volgen opklaringen bij 19 graden. Vrijdag wordt zonnig en droog met 18 tot 19 graden. En zaterdag is er eerst kans op nevel of mist, daarna zonnig bij 18 graden.
2: Dit is La Douce France.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: weten eindelijk wie in Oostende deel gaat nemen aan mijn restaurant en waar. Want we gaven onlangs mee dat Oostende één van de gaststeden is in het nieuwe seizoen van dat populaire tv-programma. En het zijn Clemence en Bahir die in de Venetiaanse Gaanderijen aan de slag zullen gaan.
1: Omdat wij ons willen bewijzen voor dat we dat kunnen, dat we zelf een restaurant kunnen runnen. We willen ook dat mensen zien wat we in onze mars hebben. Dat wij heel veel liefde hebben voor de horeca. En we willen dat kunnen uiten op tv. En ook vooral in de zaal. En we willen vooral de mensen verwennen met lekker eten, goede bediening, goed wijntje, goede cocktail, non-alcoholisch ook.
2: Jullie hebben al heel veel gewerkt in de horeca. Wat heb jij precies al gedaan?
1: Ik heb bij Oortwest gewerkt. Vicino, Bonk vooral, Lanterne ook soms. Ik heb op de strandbars bij mijn vader gewerkt. Maar ik ben eigenlijk gewoon opgegroeid in een horecafamilie. Waardoor dat eigenlijk ja, met de paplepel is doorgegeven. Ik vind het de max. I love it.
2: Bahir, jij hebt ook een reputatie in de horeca. Wat heb jij precies gedaan vroeger?
3: Ik ben eigenlijk in de keuken, in de afwasser gestart en opgeklommen. Alle aspecten van de keuken heb ik geleerd. Nu ben ik eigenlijk al chef.
2: Jij hebt vroeger nog gewerkt op de Golf in Oostende.
3: Ja, klopt. De Golf in Oostende was mijn laatste job. Ik heb daar een viertal jaar gewerkt, als chef ook. Een superleuke plek, supergezellig.
2: Wat ons natuurlijk benieuwd, wat komt er op de kaart?
3: Veel uit de zee, veel uit de Noordzee. Verse lokale producten. Klassiekers met een twist van Chef Bahir.
2: En een beetje rock'n'roll?
1: Ja, want Oostende is rock'n'roll, klassiek en rock'n'roll. En we willen dat ook in de zaak brengen. We willen eigenlijk Oostende ook op een bepaalde manier mooi in beeld brengen, op tv ook. Ook zeker met visproducten. Zo raar zijn moesten we hier op deze locatie vlees of ribbetjes verkopen. Maar like bijvoorbeeld, ja, het is hier heel klassiek in de Venetiaanse. En dan gaan we met coole kunstwerken werken. Siegfried van Crystal Ship komt ook hier op die grote muur nog een mega cool kunstwerk maken met de lange nel op. Dat is ook een beetje verwerkt in ons logo.
0: Het nieuwe seizoen van mijn restaurant start volgende week. Op 7 november verandert het strand van Oostende in een zee van licht met meer dan 10.000 ledkaarsjes. Tijdens Strandverlicht kunnen bezoekers overledige liefde herdenken van het Cursaal tot de Wellington Renbaan. Bezoekers kunnen vooraf een pakketje met 20 ledkaarsjes reserveren. En de stad zoekt ook nog vrijwilligers om te helpen. Kwetsbare inwoners van Oudenburg kunnen vanaf nu terecht bij een dierenvoedselbank. Het lokaal bestuur werkt daarvoor samen met de sociale kruidenier Tope en VZW Ark van Koekelaren. Elke laatste vrijdag van de maand verdelen ze gratis dierenvoeding voor honden en katten. Wie in aanmerking komt, moet vooraf inschrijven en kan maximaal 2 huisdieren registreren. De dieren moeten verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Deelnemers betalen wel 1 euro voor transport en werkingskosten.
4: Tot zover het regionieuws. La Douce France.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek. B1.

0: Nieuws uit de wereld.
1: Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10, blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt voorzitter Bas van Hullebos.
2: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuis vrije tijd. Door de gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
1: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nogthans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. Nog in die rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten, 3 op de 10 zelfs elke dag. Daardoor hebben ze het moeilijker om de lessen aandachtig te volgen. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Spanje mag Mari Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat de huur fors verhoogd werd en ze die daardoor niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten. Om Mari Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
3: Nou, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
1: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië staan met 3 punten tweede. En de Turken hebben nog geen punten. En FIFA-baas Gianni Infantino onderzoekt of de nationale voetbalbonden meer geld kunnen krijgen. Er zijn er meer dan 200 over de hele wereld. Die hadden de FIFA opgeroepen om bijna 2 miljard euro vrij te maken om extra te investeren in hun voetbal. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij voorstelde om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden vandaag. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maximaal nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig weer en rond 20 graden.
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Vandaag kan lage bewolking en nevel eerst lang blijven hangen, vooral aan de kust, maar later toch zonnig bij 24 graden. Woensdag is zwaar bewolkt met periodes van regen en later buien bij 20 graden. Donderdag start met wolken en kans op een bui, daarna volgen opklaringen bij 19 graden. Vrijdag wordt zonnig en droog met 18 tot 19 graden. En zaterdag is er eerst kans op nevel of mist, daarna zonnig bij 18 graden.
1: La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
2: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: La Douce France. De beste Franstalige muziek.
5: Overal in Vlaanderen.
4: Via de B1-app.

0: weten eindelijk wie in Oostende deel gaat nemen aan mijn restaurant en waar. Want we gaven onlangs mee dat Oostende één van de gaststeden is in het nieuwe seizoen van dat populaire tv-programma. En het zijn Clemence en Bahir die in de Venetiaanse gaanderijen aan de slag zullen gaan.
1: Omdat wij ons willen bewijzen voor dat we dat kunnen, dat we zelf een restaurant kunnen runnen. We willen ook dat mensen zien wat we in onze mars hebben. Dat wij heel veel liefde hebben voor de horeca. En we willen dat kunnen uiten op tv. En ook vooral in de zaal. En we willen vooral de mensen verwennen met lekker eten, goede bediening, goed wijntje, goede cocktail, non-alcoholisch ook.
2: Jullie hebben al heel veel gewerkt in de horeca. Wat heb jij precies al gedaan?
1: Ik heb bij Oortwest gewerkt. Vicino, Bonk vooral, Lanterne ook soms. Ik heb op de strandbars bij mijn vader gewerkt. Maar ik ben eigenlijk gewoon opgegroeid in een horecafamilie. Waardoor dat eigenlijk ja, met de paplepel is doorgegeven. Ik vind het de max. I love it.
2: Bahir, je hebt ook een reputatie in de horeca. Wat heb jij precies gedaan vroeger?
3: Ik ben eigenlijk in de keuken, in de afwasser gestart en opgeklommen. Alle aspecten van de keuken heb ik geleerd. Nu ben ik eigenlijk al chef.
2: Jij hebt vroeger nog gewerkt op de Golf in Oostende.
3: Ja, klopt. De Golf in Oostende was mijn laatste job. Ik heb daar een viertal jaar gewerkt, als chef ook. Een superleuke plek, supergezellig.
2: Wat ons natuurlijk benieuwd, wat komt er op de kaart?
3: Veel uit de zee, veel uit de Noordzee. Verse lokale producten. Klassiekers met een twist van chef Bahir.
2: En een beetje rock'n'roll?
1: Ja, want Oostende is rock'n'roll, klassiek en rock'n'roll. En we willen dat ook in de zaak brengen. We willen eigenlijk Oostende ook op een bepaalde manier mooi in beeld brengen, op tv ook. Ook zeker met visproducten. Zo raar zijn moesten we hier op deze locatie vlees of ribbetjes verkopen. Maar like bijvoorbeeld, ja, het is hier heel klassiek in de Venetiaanse. En dan gaan we met coole kunstwerken werken. Siegfried van Crystal Ship komt ook hier op die grote muur nog een mega cool kunstwerk maken met de lange nel op. Dat is ook een beetje verwerkt in ons logo.
0: Het nieuwe seizoen van mijn restaurant start volgende week. Dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende kan voorlopig verder dankzij steun van privépartners. Vorige week sloeg het asiel alarm omdat er amper nog geld op de rekening stond. Er zou daardoor ook geen geld meer zijn voor dierenverzorging en de lonen van het personeel. Een steunactie bracht voorlopig bijna 14.000 euro op, terwijl ook via de website geld binnenkomt. Intussen lopen de gesprekken met de stad over een duurzame oplossing verder. Op 7 november verandert het strand van Oostende in een zee van licht met meer dan 10.000 LED-kaarsjes. Tijdens Strandverlicht kunnen bezoekers overledige liefde herdenken, van het Kursaal tot de Wellington-renbaan. Bezoekers kunnen vooraf een pakketje met 20 LED-kaarsjes reserveren. En de stad zoekt ook nog vrijwilligers om te helpen.
4: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
6: Encore des mots.

0: chocolat.
1: Par moment, je ne te comprends pas.
0: Mais

0: Dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
6: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
5: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
6: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
5: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
6: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
5: Dat is handig.
6: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
7: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
8: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: nieuws uit de wereld.
1: De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement moest uitstellen. Die is normaal voor morgen namiddag. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op 1/2 uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
1: Onder meer CD&V-minister Krevits werd onwel. Partijgenoot Joop Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen een pak goedkoper. Voor benzine gaat er per liter bijna 10 cent af. De maximumprijs ligt zowel nog net boven de 2 euro. Voor diesel gaat er dik 7 cent af tot maximaal iets meer dan 2,42 euro per liter. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is dat wel allemaal van korte duur. Want internationaal stijgen de olieprijzen weer. Moeten werklozen en mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanmorgen bij RTL dat hij voorstander is, onder meer om misbruik aan te pakken.
3: Ça éviterait aussi un autre phénomène. Il y a une série de gens qui touchent des allocations sociales en Belgique et qui vivent plusieurs mois de l'année à l'étranger. Et en particulier ceux en capacité de travailler, vous devez être en Belgique pour chercher un emploi.
1: Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland. Die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo eten in de vuilnisbak. Dat zijn ongeveer 3 volle winkelkarren, goed voor 375 euro. Dat heeft afvalmaatschappij OVAN berekend. En dat lanceert dan ook meteen een nieuwe campagne om de verspilling te doen dalen in een Wenmakers.
4: Je hebt bijvoorbeeld in de winkel ook promoties en die zijn op zich niet het probleem, maar ze kunnen wel een trigger zijn om meer te kopen dan dat we uiteindelijk gaan gebruiken en opeten. En dan heeft dat natuurlijk ook geen effect in jouw portemonnee. Met de campagne is onze slogan van ga ik het eten of vergeten dat je dan niet te veel koopt in de supermarkt en wat dat dan uiteindelijk in de vuilnisbak gaat belanden.
1: Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak. Rusland breidt zijn leger nog maar eens uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op bijna 2,4 miljoen medewerkers zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is die uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen en dan nog zo'n 27 graden. La douce France.

0: Dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
5: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
6: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
5: Oh, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
6: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
5: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
6: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
5: Dat is handig.
6: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
7: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
8: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
2: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
1: Die schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Krevits. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op 1/2 uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
1: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. En Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
0: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: La douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.
1: Mama mia.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur, dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Staffersluiscentrum in Bredene loopt een nieuwe tentoonstelling van internationaal kunstenaar Philippe Badert. Hij onderzoekt er hoe we naar sociale media kijken en hoe we onszelf tonen en bekeken worden. Naast landschappen zijn er ook portretten waarbij de toeschouwer zelf deel wordt van het kijkspel. De expo loopt nog tot en met 16 oktober. Kwetsbare inwoners van Oudenburg kunnen vanaf nu terecht bij een dierenvoedselbank. Het lokaal bestuur werkt daarvoor samen met de sociale kruidenier Tope en VZW Ark van Koekelaren. Elke laatste vrijdag van de maand verdelen ze gratis dierenvoeding voor honden en katten. Wie in aanmerking komt, moet vooraf inschrijven en kan maximaal 2 huisdieren registreren. De dieren moeten verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Deelnemers betalen wel 1 euro voor transport en werkingskosten. Het Kalië-lokaal van Leffingen heeft een nieuwe kleurrijke muurschildering. Kunstenaar Siegfried Vink ontwierp en realiseerde de mural op het gebouw. De Kalië-leden zijn actief betrokken geweest en konden meenadenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. Het resultaat moet de sfeer en identiteit van de Kalië duidelijk in beeld brengen. De muurschildering geeft het lokaal bovendien een frisse en opvallende uitstraling.
1: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: kan lage bewolking en nevel eerst lang blijven hangen. Vooral aan de kust, maar later toch zonnig bij 24 graden. Woensdag is zwaar bewolkt met periodes van regen en later ook buien bij 20 graden. Donderdag start met wolken en kans op een bui. Daarna volgen opklaringen bij 19 graden. Vrijdag wordt zonnig en droog met 18 tot 19 graden. En zaterdag is er eerst kans op nevel of mist. Daarna zonnig bij 18 graden.
1: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende kan voorlopig verder dankzij steun van privépartners. Vorige week sloeg het asiel alarm omdat er amper nog geld op de rekening stond. Er zou daardoor ook geen geld meer zijn voor dierenverzorging en de lonen van het personeel. Een steunactie bracht voorlopig bijna 14.000 euro op, terwijl ook via de website geld binnenkomt. Intussen lopen de gesprekken met de stad over een duurzame oplossing verder. In het Staffersluiscentrum in Bredene loopt een nieuwe tentoonstelling van internationaal kunstenaar Philippe Badert. Hij onderzoekt er hoe we naar sociale media kijken en hoe we onszelf tonen en bekeken worden. Naast landschappen zijn er ook portretten waarbij de toeschouwer zelf deel wordt van het kijkspel. De expo loopt nog tot en met 16 oktober. Het Kali-lokaal van Leffingen heeft een nieuwe kleurrijke muurschildering. Kunstenaar Siegfried Vink ontwierp en realiseerde de mural op het gebouw. De KLJ-leden zijn actief betrokken geweest en konden meenadenken over de stijl, de thema's en de artistieke elementen. Het resultaat moet de sfeer en identiteit van de KLJ duidelijk in beeld brengen. De muurschildering geeft het lokaal bovendien een frisse en opvallende uitstraling.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France.

0: Weerbericht.
1: Vandaag kan lage bewolking en nevel eerst lang blijven hangen, vooral aan de kust, maar later toch zonnig bij 24 graden. Woensdag is zwaar bewolkt, met periodes van regen en later ook buien bij 20 graden. Donderdag start met wolken en kans op een bui, daarna volgen opklaringen bij 19 graden. Vrijdag wordt zonnig en droog met 18 tot 19 graden. En zaterdag is er eerst kans op nevel of mist, daarna zonnig bij 18 graden.
0: La Douce France, overal in Vlaanderen, via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio b1.be.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
6: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
5: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
6: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Ah,
5: ben jij van Raas Autogroep?
6: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
5: Dat is handig.
6: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
7: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
8: Dit is La Douce France, de beste Frans

0: Inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
1: Dat is schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Krevits. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamentele zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
1: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. En Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
3: La douce France.

0: Weerbericht.
1: Vandaag kan lage bewolking en nevel eerst lang blijven hangen, vooral aan de kust, maar later toch zonnig bij 24 graden. Woensdag is zwaar bewolkt, met periodes van regen en later ook buien bij 20 graden. Donderdag start met wolken en kans op een bui, daarna volgen opklaringen bij 19 graden. Vrijdag wordt zonnig en droog met 18 tot 19 graden. En zaterdag is er eerst kans op nevel of mist, daarna zonnig bij 18 graden.
0: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: weten eindelijk wie in Oostende deel gaat nemen aan mijn restaurant en waar. Want we gaven onlangs mee dat Oostende één van de gaststeden is in het nieuwe seizoen van dat populaire tv-programma. En het zijn Clemence en Bahir die in de Venetiaanse gaanderijen aan de slag zullen gaan.
1: Omdat wij ons willen bewijzen voor dat we dat kunnen, dat we zelf een restaurant kunnen runnen. We willen ook dat mensen zien wat we in onze mars hebben. Dat wij heel veel liefde hebben voor de horeca. En we willen dat kunnen uiten op tv. En ook vooral in de zaal. En we willen vooral de mensen verwennen met lekker eten, goede bediening, goed wijntje, goede cocktail, non-alcoholisch ook.
2: Jullie hebben al heel veel gewerkt in de horeca. Wat heb jij precies al gedaan?
1: Ik heb bij Oortwest gewerkt. Vicino Bonk vooral, Lanterne ook soms. Ik heb op de strandbars bij mijn vader gewerkt. Maar ik ben eigenlijk gewoon opgegroeid in een horecafamilie. Waardoor dat eigenlijk ja, met de paplepel is doorgegeven. Ik vind het de max. I love it.
2: Bahir, je hebt ook een reputatie in de horeca. Wat heb jij precies gedaan vroeger?
3: Ik ben eigenlijk in de keuken, in de afwasser gestart en opgeklommen. Alle aspecten van de keuken heb ik geleerd. Nu ben ik eigenlijk al chef.
2: Jij hebt vroeger nog gewerkt op de Golf in Oostende.
3: Ja, klopt. De Golf in Oostende was mijn laatste job. Ik heb daar een viertal jaar gewerkt, als chef ook. Een superleuke plek, supergezellig.
2: Wat ons natuurlijk benieuwd, wat komt er op de kaart?
3: Veel uit de zee, veel uit de Noordzee. Verse lokale producten. Klassiekers met een twist van Chef Bahir.
2: En een beetje rock and roll.
1: Ja, want Oostende is rock and roll, klassiek en rock and roll. En we willen dat ook in de zaak brengen. We willen eigenlijk Oostende ook op een bepaalde manier mooi in beeld brengen, op tv ook. Ook zeker met visproducten. Zo raar zijn moesten we hier op deze locatie vlees of ribbetjes verkopen. Maar like bijvoorbeeld, ja, het is hier heel klassiek in de Venetiaanse. En dan gaan we met coole kunstwerken werken. Siegfried van Crystal Ship komt ook hier op die grote muur nog een mega cool kunstwerk maken met de lange nel op. Dat is ook een beetje verwerkt in ons logo.
0: Het nieuwe seizoen van mijn restaurant start volgende week. Dierenasiel Blauwe Kruis van de Kust in Oostende kan voorlopig verder dankzij steun van privépartners. Vorige week sloeg het asiel alarm omdat er amper nog geld op de rekening stond. Er zou daardoor ook geen geld meer zijn voor dierenverzorging en de lonen van het personeel. Een steunactie bracht voorlopig bijna 14.000 euro op, terwijl ook via de website geld binnenkomt. Intussen lopen de gesprekken met de stad over een duurzame oplossing verder. Op 7 november verandert het strand van Oostende in een zee van licht met meer dan 10.000 LED-kaarsjes. Tijdens Strandverlicht kunnen bezoekers overleden geliefden herdenken, van het Kursaal tot de Wellingtonrenbaan. Bezoekers kunnen vooraf een pakketje met 20 LED-kaarsjes reserveren. En de stad zoekt ook nog vrijwilligers om te helpen.
4: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: Mamma Mia.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard. Zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
3: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
2: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daneel.
4: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
2: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal ook getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselaar die verdacht wordt van de moord op haar man blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. De vrouw van 61 belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. Het is niet duidelijk of de vrouw de feiten heeft bekend. En pech voor wie in Antwerpen tussen linker- en rechteroever moet pendelen. Want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien. Dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht. En daarom is er dus meer tijd nodig voor die werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. En het is vandaag de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten. En daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld. Dat laat het KMI weten. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Vanavond blijft het nog even zonnig en warm. Daarna komen er meer wolken bij minima rond 17 graden. Morgen begint zonnig, daarna meer wolken en kans op buien. We halen wel nog tot 28 graden dan. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.
1: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen via de B1-app.

0: B1.
1: C'est drôle.

tête. Un bonjour faudra-t-il.

un jour voudras-tu retrouver

bonjour.

vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: Beste Frans. B1. De beste Franstalige muziek.
1: Mama mia. Mama mia. Mama mia. Mama mia. Que calor de la discoteca.

0: passé?
1: Non, vraiment pas.
0: Chante.